0: Tashi Delek, number two, Lamrum Shevi, Geji Gundu Taveto, Pyogi Nangcho Senshiye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.
1: Dambo Jungden De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De